0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je goedenacht.

0: sluit je ogen met de muziek op de achtergrond. Geniet van het maanlicht en dans mee met de schaduwen op de melodieën van de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Na twee dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 week weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 5 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kus. Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
0: Een hele goede morgen.

1983 was het, hè, voor de Shorts met Come On Sava toen het in de hitparade stond in 1983. Ja, 3 weken lang, hè, op de allereerste plaats. Het was een leuk liedje. Ja, ik weet nog dat mijn moeder in de tijd het liedje helemaal adoreerde. Ja, elke keer als het liedje was, dan zat ze er met handjes te zwaaien. Ja, de Shorts, Come On Sava, dat doet muziek met mensen. Hè. Dan ga je dingen herinneren en zo. Ja, goed, goedemorgen. Het is donderdag, we zijn 4 juni, dit is voor de wekker wakker. Ja, je zal toch maar een metaaldetector hebben. En dan toevallig ook nog een keertje een ring vinden die dan uiteindelijk door de staat gekocht wordt voor 83.000 euro. Ja. Ja, het Rijk wil namelijk voorkomen dat de eigenaar een ring in het buitenland gaat verkopen. Het sieraad gaat deel uitmaken van de Rijkscollectie. Het gaat om een man uit het Friese dorp Sumar die in de vorige eeuw per toeval een middeleeuwse ring heeft gevonden. Hij kreeg daar ruim 83.000 euro voor. Ja, het komt niet vaak voor dat het Rijk zijn aankoop doet. Het is een bijzondere ring. Een voorstelling van het Lam Gods, onder andere omgeven door evangelisten. Zo vertelt de minister van Cultuur aan Omroep Friesland. Ja, ringen met deze christelijke symboliek zijn zeer zeldzaam. Het Lam Gods is een symbolische voorstelling van Jezus Christus. Ja, de ring heeft een sterke band met de Friese geschiedenis. Het is ook een symbool van de kerstening van Friesland. En ja, de geschiedenis komt in deze ring heel mooi tot uiting, zo zegt de minister. Ja, het is een heel bijzonder iets. De man was bezig met de metaaldetector, vond de ring en dacht van nou, ik ga er eens eventjes even uitzoeken of er nog een beetje van waarde is. En uiteindelijk wilde hij hem dus gaan verkopen in het buitenland. Ja, en om dat te voorkomen heeft de voormalige cultuurminister Eppo Bruins een proces in gang gezet om het sieraad te beschermen en cultureel erfgoed te maken. Ja, en dan betekent dat dus dat zo'n ring het land niet meer uit mag. Hè? Ja. Ja, uiteindelijk heeft de man dus geld gekregen van de Nederlandse staat. En is de ring in het museum te zien. Hè? En gaat misschien ook nog wel een toertje maken. Ja, zo zie je maar weer. Ja, ik weet wel één ding zeker. Hij heeft de prijs van de metaaldetector heeft hij er al uit.

0: Dus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Erik op donderdag.

Een van die grote tophits uit de jaren 80 van de Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Ja, hoorde je natuurlijk voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, welkom. Het is vandaag donderdag 4 juni. Ja, gisteravond nog even voetbal gekeken. Het was niet best. Nou ja, al laat ik het zo zeggen, de eerste helft was best wel lekker, hè. Ja, Nederland-Algerije had al zo 2-0 kunnen wezen. Maar ja, helaas, het was niet benut. Ja, en dan krijg je het weer, het Nederlands elftal. Ze voetballen goed, alleen scoren wil dan niet. En dan uiteindelijk dan gaat de derde met het been er vandoor. Of beter gezegd, de tweede dit keer Algerije. En werd het dus uiteindelijk 1-0, hè. Ja, het was een vreemde gewaarwording afgelopen woensdag. Ja, in de Kuip. Terwijl de speaker Oranje succes wenste op weg naar een fantastisch WK. En feestmuziek van onder andere Iris Berensen door het stadion schalde. Waren het toch echt de Algerijnse spelers die daadwerkelijk aan het zwaaien waren. Hè? Ja, dus helemaal geen Nederlandse spelers. Nee, het waren echt de Algerijnen die een feestje te vieren hadden. Want ja, die hadden natuurlijk gewonnen, hè, met 1-0. Dus de uitzwaaiwedstrijd was toch een beetje een grote nederlaag voor Nederland. Hè. Ja, ze gaan dus, zitten nu al, volgens mij al in het vliegtuig. Want ze gaan natuurlijk meedoen met het WK in Amerika. En dat betekent dus ja, toch een beetje een kleine domper, hè, op het hele feest. Ja, ja, ik vond over het algemeen, ik heb niet veel verstand van voetbal. Maar ik vond dan Nederland best wel goed voetballen. Tweede helft was wat minder, maar goed, oké. Okay. Algerije voetbalde ook wel redelijk. Alleen die hadden wat meer persoonlijke kwaliteiten in huis, vond ik zelf. Want ja, als ze de kans krijgen om te scoren, dan doen ze dat gewoon. En werd het dus in één keer 1-0. Hè? Ja, nou, dus we wachten het wel af. We kijken wel eventjes wat het WK 2026 gaat worden. Goed, het weerbericht. Laten we dat maar even gaan doen. Want vandaag is het wisselend bewolkt. Er komen wat buitjes voor. Vooral in de loop van de ochtend ook wat hagelbuitjes en wat onweer. Vanmiddag dan gaat het richting het binnenland. Ook dan met onweer, ook weer met windstoten. En er is ook af en toe tijd voor de zon. De temperatuur liggen tussen de 16 en de 19 graden.

0: Dips, lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic in Voor de Wekker Wakkeren. Zo, dat was nog eens lekker zeg, lekker einde. Ja, goed, op deze dag in 1784, de eerste vrouw die kiest het luchtruim. Het is Elisabeth Timbal uit Frankrijk. Ze stapt in een luchtballon en vliegt langer en hoger dan al haar voorgangers. Ja, de vlucht duurt 3 kwartier en dat is alweer 20 minuten langer dan het oude record dat 6 maanden eerder werd gevestigd. Ja, Timbal die bereikt met haar ballon een hoogte van 2591 meter. Nou, dat is aardig hoog, vooral als je hoogtevrees hebt. En in België wordt prins Leopold uitgeroepen tot koning. Officieel is het land nog onderdeel van Nederland in 1831. Maar veel Belgen voelden zich achtergesteld bij de Noorderlingen en zijn daarom in opstand gekomen. Een van de hoogtepunten van de opstand was het uitroepen van Leopold tot koning der Belgen. Hij zou op 21 juli 1831 beëdigd worden. Ja, en op deze dag dus wordt prins Leopold uitgeroepen tot koning, hè? Ja, dat is lang geleden. Goed voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd, want we hebben uiteraard weer een dagklopper.
1: De ochtend begint goed met Erik in de morgen.
2: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Al wakker?

0: Ja, gisteravond het zwart vinylplaatje weer eventjes ontdekt uit de grote kast hier in het grote Van Vliethuis. Ja, EDP af voor die je met Milo hoort. En als je dan het singeltje bekijkt, dat is best wel leuk. Er staan dan allemaal van die oude teksten op en zo. En op de B-kant staat er onderop Paris. En dan staat er op de B-kant ook weer een leuk Frans liedje. Hè? Ja, super 45 toerenplaat staat erop. Ja, EDP af met twee schaduwen op de voorkant. Een hele bijzondere plaat. Ja, en je hoorde het hier voorbij komen. Bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag trouwens ook een bijzondere dag. Want het is vandaag de opa en oma dag. Ja, sinds 2004 wordt dat gevierd. Grootouders en overgrootouders die worden vandaag in het zonnetje gezet. Ja, in het geval van opa en oma. Ja, wordt dit meestal niet meegeteld op moederdag of vaderdag of de dag van de ouders. Ja, op 4 juli dan is er een eigen dag. Dus vandaag de opa en oma dag. Ja, in de Verenigde Staten, daar vindt deze dag ook plaats. En dat is meestal in het tweede weekend van september. En in Italië wordt de opa en oma dag jaarlijks op 2 oktober gevierd. Dus ja, als je opa en oma bent, je bent een beetje slim, dan ga je eens eventjes in Nederland vieren. Daarna ga je nog eventjes naar Amerika. Dan word je daar ook weer in het zonnetje gezet. En dan uiteindelijk ook nog een keer in Italië, hè? Op 2 oktober. Hè? Dus ja, vandaag dus de opa en oma dag.
1: Elke zondagmiddag bracht hij tof, ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen.

Open my thighs. Dat was weer een zwiftje vandaag. Je hoorde Woods voorbij komen bij je voor de wekker wakker op deze donderdag. Goed, even kijken naar het nieuws. Alle leden omroepen in Hilversum hebben een gezamenlijke conceptbrief gemaakt aan cultuurminister Letschert. En ze hebben hun zorgen geuit over ongehoord Nederland. Volgens de omroepen zijn de acties van ON schadelijk voor de hele publieke omroep. Ja, ze vragen nu ook om de minister om in te grijpen. Het bestaan van de conceptbrief is afgelopen woensdag door een woordvoerder van het college van omroepen bevestigd aan het ANP. Ja, in het evaluatierapport over de Nederlandse publieke omroep dat vorige maand verscheen, staat dat ON tekortkomingen heeft. En er zijn vastgesteld in de naleving van de journalistieke normen. Ja, Peter Flemmings, algemeen directeur van ON, die vindt de conceptbrief behoorlijk schokkend. Het is namelijk absoluut niet aan de andere omroepen.

omroepen om te bepalen of een collega-omroep in het bestel zou mogen zitten, zo zegt hij in een reactie tegenover het ANP. Ja, de brief is volgens de woordvoerder onderdeel van een bredere gezamenlijke reactie van omroepen en de NPO op het evaluatierapport over Ongehoord Nederland. Ja, zodra de reactie definitief is, zal deze via de Raad van Toezicht van de publieke omroep worden gedeeld met de minister. Ja, er is al een tijdje een hetze, wil ik niet zeggen, maar in elk geval een beetje een liefde-haatverhouding aan de gang tussen alle omroepen in Hilversum en On. Ja, On heeft trouwens zendtijd tussen de middag, hè. Als je dan kijkt, dan zie je On op tv. Volgens mij was het Nederland 1 of 2 of 3. 3 was het, hè, volgens mij. Of 2. Nou goed, blijf ik even vanaf. Je ziet het in elk geval in de middag altijd voorbij komen. En dat is eigenlijk een tafeltje. En er zitten dan 4 mensen aan. En die geven mening over bijvoorbeeld het asielbeleid. Hè? Ja. En andere woordvoerders komen dan aan het woord. Ja, On-Nederland dus onder vuur. Ja, en de provincie Friesland die gaat 13 miljoen euro betalen om het dorp Holwert, een directe omgeving, aantrekkelijker te maken voor toeristen. Ja, het geld is bedoeld ter compensatie van het schrappen van de plannen om Holwert aan zee te creëren. Ja, dat zal wel iets bijzonders worden. Ja, meer dan 10 jaar geleden toen was het idee ontstaan dat de leegloop en de vergrijzing van het Friese dorp Holwert een halt moest worden toegeroepen door het dorp met de Waddenzee te verbinden. Nou, de initiatiefnemers van het project die wilden ook de dijk gaan doorsteken. Ja, zodra het dorp dan aantrekkelijker werd voor toeristen. Nou, er waren ook plannen voor een boulevard. Men wilde in de tijd ook een strand en vakantiewoningen. Ja, het plan zou veel geld gaan kosten, tussen de 100 en 200 miljoen. Maar de stichting Holwert aan Zee heeft het bedrag bij lange na niet bij elkaar gekregen. Ja, de stekker ging er dus uiteindelijk uit. Ja, en nu wil dus de provincie Friesland 13 miljoen euro geven om het dorp Holwert en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor de toeristen. Ja, het zou volgens mij ook wel goed zijn. Ja, anders dan krijg je natuurlijk vergrijzing, hè, in bepaalde dorpjes. Friesland, mooie provincie trouwens, hè. Lekker plat. En niet echt veel te doen, wat ik zo weet. Maar het is wel heerlijk tot rust komen daar, hoor.

0: Hits in de 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 1.

Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 6 uur is er een nieuwe aflevering op Venlo Vintage. Heel graag tot dan.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Alles Russians.
1: Venlo Vintage. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het protest eruit gaat zien, daarover wordt nog gesproken. Het Centraal Joods Overleg was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de rapper vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASN wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten, omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Bolletje Speakers!
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde aldus Jetten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de Straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld. Weer Online zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 1 graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Dit was het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. Goedemiddag.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jette gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 12:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Het is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.

0: je mee.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
0: Goeden

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. De raad wist al jaren dat oud-directeur Donald Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpdu 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpdu 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage Speakers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

One sound feels young again.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatssecretaris Aerts wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. En de jaarlijkse actie Alpdu 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. En de jaarlijkse actie Alpe d'Huez heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.

0: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Goedenavond.
2: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinken de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Een uur lang de allermooiste klassiekers.
3: Met het

avond is het moment om deze dag af te sluiten. Herleef de tijd van toen. Venlo Vintage. Venlo Vintage. Goedenavond.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. En de jaarlijkse actie Alpe d'Huez heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.